verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen. Maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: station. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenarendskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt hij?
4: Ja, hij ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn.
1: Ja, goeiedag. Daar zijn we weer met een aflevering Popcorn. En het wordt een speciale aflevering waarbij ik mijn eigen platenkast afstof. Dat is inmiddels de tweede keer, want ja, de platenkast is nogal groot. En ik heb nog heel veel pareltjes die ik heel lang zelf ook niet gedraaid heb. Ja, heb ik liggen om een keer af te spelen en dat gaan we nu in deze uitzending doen. En dat wordt een uitzending, ja, waarbij we zeg maar van Nirvana naar de Rolling Stones gaan, naar de Deutsch-Amerikaanse Freundschaft en nog veel meer, ja, bijzondere nummers die, ja, in mijn platenkast terecht zijn gekomen. We beginnen met een band die waarschijnlijk niet zo heel erg bekend is. En dat is Young Gun Silver Fox. Een gelegenheidsformatie die, ja, met de twee kopmannen en die plaat de laatste jaren behoorlijk wat furoren maken. En Shawley, dat is de gitarist. En ze hebben een heel mooi nummer van hun plaat Shangri-La, de Ticket to Shangri-La. Daar staat een nummer op, wat ze live ook altijd, ja, in een bijzondere vorm uitvoeren. Want meestal weten ze heel natuurgetrouw hun plaat na te spelen. Maar dat nummer Tip of the Flame, daar gaan ze vaak helemaal los. Dus geniet van Tip of the Flame van Young Gun Silver Fox.

Heerlijke zomerse klanken van Young Gun Silver Fox. En we gaan terug naar 1980. De vorig jaar overleden Marion Faithfull. In januari 2025 overleed ze op 78-jarige leeftijd. Maar in 1980 maakte ze een hele sterke comeback met het album Broken English, waarop onder andere meewerken Steve Winwood en Barry Reynolds. En daarvan gaan we de titeltrack draaien, Broken English.

Vandaag een speciale popcorn-uitzending waarbij de platenkast van René op Dijn wordt afgestoft. Onder het stof zitten de mooiste muziekparels die vandaag gaan schijnen.

Rammstein, du riechst so gut. En we gaan even verder met een Duits momentum. Want we gaan verder met die Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Met Liebe auf den ersten Blick.

0: Vandaag een speciale popcorn-uitzending waarbij de platenkast van René op Dijn wordt afgestoft. Onder het stof zitten de mooiste muziekparels die vandaag gaan schijnen.
1: I'm the operator with my pocket calculator.

Ja, dat was Kraftwerk met Computer Love. Ja, hun laatste plaat dateert eigenlijk al uit 2003. Dat was de plaat Tour de France. Daarna hebben ze in 2017 al hun albums nog eens een keertje geremixed en in kortere versies opgenomen. Maar ze toeren al sinds jaar en dag nog steeds. Wat dat betreft zijn ze nog steeds actief, behalve met platen maken. Nou, genoeg Duitse muziek gehoord. We gaan verder met muziek uit Nederland. En dan hebben we de Truckende Keks met Nieuwe.

Ja, de truck naar Keks, ook uit vervlogen tijden. Alhoewel de zanger Rick de Leeuw, die is op een gegeven moment solo gegaan en die treedt ook nog steeds op. Een rasechte Amsterdammer, maar inmiddels is hij verhuisd naar België. En dat is ook meteen de verwijzing naar de volgende groep. En dat is de groep Balthazar. Een Belgische formatie met heel veel goede muzikanten. Waaronder Simon Cassier, Maarten de Voldere en Jinte Depres. En er zaten zoveel talenten in. Ik zag ze een paar jaar geleden voor het eerst op Douwpop. En ik was meteen verkocht met de plaat Fever. Alleen achteraf, het bleek hun laatste optreden zo'n beetje te zijn. Want daarna zijn ze uit elkaar gegaan en zijn ze allemaal solo verder gegaan. Maar desalniettemin gaan we Balthazar draaien met Fever.

Ja, 2019 komt deze plaat. Dus gelukkig, de platenkast bestaat niet alleen maar uit oude platen. Maar er zit ook zeker recent materiaal bij. Dat was Fever. Ja, en als je Fever hebt, dan moet je in sommige gevallen toch wel eventjes de zuster bellen. En die ga je nu horen. Maar dan van de Scene.

Vandaag een speciale popcorn-uitzending waarbij de platenkast van René Opdijn wordt afgestoft. Onder het stof zitten de mooiste muziekparels die vandaag gaan schijnen.

Nirvana, stevig rockend op Smell Like Teen Spirit. Dan gaan we een nummertje draaien van de Rolling Stones. En ja, daar kun je er heel veel van uitkiezen, want ja, die hebben wel zoveel mooie nummers gemaakt. Maar uiteindelijk, we gaan nu even naar een ja, wat rustiger moment in de show toewerken. En we gaan ja, een country nummer van de Rolling Stones draaien. En het gaat over ja, het lekker wegdromen in de ogen van The Girl with the Faraway Eyes.

van het album Some Girls, The Rolling Stones met Faraway Eyes. Ja, en op dat album staan ook Miss You, hun allergrootste hit denk ik wel in Nederland, in de discotijd. Verder staan er ook wel hele mooie nummers op, zoals Beast of Burden, Respectable, wat een single was, en Shattered. Prima album, Some Girls. Dan gaan we verder met een bijzondere samenwerking. En dat is een samenwerking tussen Robert Plant en Alison Krauss. Die hebben inmiddels samen 2 platen gemaakt. Eentje in 2007 en één in 2017. Want het eerste plaat uit 2007, Raising Sand, dat was zo'n groot succes dat ze, ja, na 10 jaar hadden ze toch weer de tijd om samen een plaat op te nemen. En dat was, ja, Raise the Roof. Alleen die plaat vond ik een stukje minder, want de toon was eigenlijk wel gezet bij Raising Sand. Die plaat die won ook een Grammy Award. En daar gaan we van horen en luisteren naar Fortune Teller.

Ja, wat gaat zo'n uurtje snel? We zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur. En we hebben nog tijd voor de gelegenheidsformatie Kai. En dan praten we eigenlijk over de Duitse trompetist Studnitsky. Die een hele mooie plaat maakte. Domar, dat is een plaat die stamt al uit 2012. En daarvan ga je het instrumentale O Pescador horen. De ideale plaat om rustig bij te chillen.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vandaag een speciale popcorn-uitzending waarbij de platenkast van René Opdijn wordt afgestoft. Onder het stof zitten de mooiste muziekparels die vandaag gaan schijnen.

Ja, dat was J. Bernard van de plaat Contigo hoorde je Taxi, een plaat uit 2024. En hij is een van de zangers van Balthazar. En ja, we zijn eigenlijk een beetje aangekomen aan het Belgische blokje. Want zoals ik al zei, Balthazar is uit elkaar gegaan. Je hoorde dus net een van de zangers. En de tweede zanger, dat is Maarten de Volderen. En die treedt nu op onder de naam Warhouse. En daar gaan we een plaat van draaien uit. Ja, die is uitgekomen ook in 2024. En de titeltrack is What Goes Up.

Ja, op de achtergrondvocalen hoorde je Sylvia Kreutz. Dit was Warhouse van de plaat Karaoke Moon, hoorde je What Goes Up. Zoals ik al zei, ze komen uit de band Balthazar. En ook de volgende act is een soort van afsplitsing van Balthazar. Want op deze plaat van Naomi Wolfs speelt mee Simon Cachier, die de bassist-keyboardman van Balthazar was. Vorig jaar, 2025, zijn ze zelfs samen getrouwd, Naomi Wolfs en Simon Cachier. En ja, ze hebben ook al samen een hele mooie plaat gemaakt. Een plaat die al uit 2023 komt. De plaat heet Wild at Heart. En daar ga je van horen, Lonely Heart.

Noemi Wolfs. Met Lonely Heart. Ja, het Belgische blok. Want we gaan er nog eentje draaien van het Belgische blok. Wat net een echtpaar. We gaan naar het volgende echtpaar. Het echtpaar. Ja, die samen Vive la Fête vormen. En dan hebben we het over El Spino en Danny Mommens. Daarvan gaan we een oudje draaien. En die heet Vivre sur Video. En dat is denk ik een nummer. Want de vorige plaats zal voor velen, denk ik, ja, een verrassing zijn geweest. Wie is dat? Wie is dat? Dat zullen jullie waarschijnlijk ook wel met Vive la Fête hebben. Alleen als je het nummer gaat horen, denk je, ah, dat is een lekker bekend nummer. Vivre sur Video.

Vive sur Video. Dat was Viva La Fête. En ja, die maken heerlijke dansbare muziek. Dat was eventjes het blokje België. En dan moeten we natuurlijk een blokje Nederland tegenover zetten. En hoe kunnen we dan beter beginnen dan met ja, de echt prachtige muziek van de band Haven uit Limburg. Daar gaan we een hele mooie plaat van draaien. En dat is Back in the Water. MUZIEK

Ja, de succesvolle band Haven. Want ja, ze zijn internationaal in Europa. Gaan ze ook heel sterk Duitsland, Oostenrijk. Ze geven overal concerten. Hele mooie droommuziek. En we gaan verder met een hele mooie droomplaat, ook uit Nederland. Dan hebben we het over Jaco Gardner. Dat is een plaat uit 2013. En die plaat die heet The Cabinet of Curiosities. En als je die plaat hoort, dan denk je, we leven weer in de jaren 60.

0: Vandaag een speciale popcorn-uitzending waarbij de platenkast van René Opdijn wordt afgestoft. Onder het stof zitten de mooiste muziekparels die vandaag gaan schijnen.
1: Van de bekende tv-serie Het komt nooit meer goed met Rijk de Gooier. De trukkende keks.

0: strikt in de kroeg.
1: Gouwe ouwe.
2: Een gouwe ouwe.
1: Rijbaar.
2: Een gouwe ouwe.

Ja, Prins mag natuurlijk niet ontbreken in een uitzending waarin ik mijn eigen platenkast aan het afstoffen ben. Dit was Let's Go Crazy. Wie ook niet mag ontbreken, dat is Dana Fuchs. We gaan een plaat van haar draaien van Love Lives On. En dat nummer heet Sitting On. En ja, wellicht dat Dana Fuchs bij velen toch nog eventjes een kleine toelichting behoeft. Want ja, zo heel erg bekend is ze niet. Maar ze is eigenlijk bekend geworden door de musical, ja, waarin het leven van Janis Joplin werd, ja, vertolkt. En zij was daar de, ja, zangeres die Janis Joplin eigenlijk vorm gaf. Want ja, ze heeft echt een strot. Ongelooflijk krachtig, Dana Fuchs. Ze heeft nu een tijdelijke rustperiode ingelast, omdat ze, ja, met haar familie aan de slag is. Ze heeft een aantal jaren geleden een kind gekregen en daardoor is de carrière qua live optredens en plaatopnames op een laag pitje komen te staan. Maar we hebben toch nog, ja, een plaat gevonden uit 2018. En die gaan we dan ook draaien. Dana Fuchs. MUZIEK

Ja, dat was Diana Fox. En alle haar platen zijn ja, bijna allemaal even mooi. Maakt niet uit welke je kiest. Dit was er eentje van de plaat Love Lives On. Normaal gesproken draai ik ook altijd wel een nummertje van The Cure. Maar voor deze keer heb ik gekozen voor Joy Division. Ook wat donkere muziek met ja, Ian Curtis, het trieste verhaal. En dit nummer, Love Will Tear Us Apart. Mag er ook zeker zijn.

We gaan verder met wat muziek voor de wiskundigen onder ons. Want E equals MC kwadraat. En dan hebben we het over Giorgio Moroder. Om toch nog even wat uplifting muziek te beluisteren. De goede vibes.

0: Thank you, Albert.
1: Vandaag een speciale popcorn-uitzending waarbij de platenkast van René Opdijn wordt afgestoft. Onder het stof zitten de mooiste muziekparels die vandaag gaan schijnen.
2: Ja, dat was er weer het laatste nummer van de tweede uur. Het zit er alweer op. En we sluiten af met Jean Messager, Oxygen 4.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Ja. Duitsland, wat betreft de lindes. Ja. Hele interessante boom.
4: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.
3: En als je dan kijkt naar de omgeving, zeg maar, vogels, hè?
4: Ja.
3: Je hebt natuurlijk, het voorjaar is het één bende aan gloeiende en fluitende boel. Want dan moet ze hun territorium afbaken. En degene die het mooiste fluit, die kreeg het vrouwtje natuurlijk, hè? De vrouwtjes die gaat op de vogels af die het mooiste fluit, dus ja, ja. Op de mannetjes.
4: Ja, ja.
3: Dus dat houden we in mei natuurlijk aan. Ja. En juni is dan een beetje een tussenmaand, wat minder gefloten. Want die ouders zijn natuurlijk heel druk om rupsen te zoeken en voedsel te zoeken voor de jonkies. En dan zie je nu ook nog wel eens jonkies die uit het nest binnen al, maar die toch nog achter de oudjes aanfladderen om te smeken en voedsel bewijzen van spelen. Ja, ja.
4: Hoe zijn de meesjes? Ik heb de indruk dat het minder is. En ik zie ze bij jou nog heel erg.
3: De meesten?
4: Ja.
3: Ja, ja, ja, dat zou kunnen.
4: Ja.
3: Je hebt wel ieder jaar een vogeltelling, volgens mij, wat gehouden wordt. En ik weet zo de resultaten niet zo. Maar het heeft een tijdje bijvoorbeeld heel slecht gegaan met de merel. Die stond altijd bovenop.
4: Ja,
3: maar die zakte naar een lagere plaats, zeg maar, in die liste. En tegenwoordig zitten volgens mij weer op één.
4: En mussen die stonden ook gewoon.
3: Ja, mussen stonden ook heel. Ja, dat weet je zelf wel. Je ziet hoort altijd wel een mussen in de tuin.
4: Nee, laatste paar jaar niet meer.
3: Nee.
4: Heel roodsel, want een heleboel aan er altijd. Ja.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Bijzonder is dat.
4: Ja.
3: En ze zegt wel mezen die last hebben van de stikstof. De stikstof, dat betekent dat er minder kalk zit in het voedsel wat ze kreeg.
4: Ja.
3: Die rupsen die eet natuurlijk de bladen van de boom. En er zit minder voedingsstoffen in. En toen zou mezen eerder last krijgen van de poortjes die waar ze bijna niet meer op zouden kunnen staan. Ja, omdat er te weinig kalk in zit. En of er verbetering in zit, dat weet ik voor de rest ook niet.
4: Nee.
3: En ik kijk van naar die vogels. Er bent er nu inmiddels ook alweer wat toe aan de tweede leg.
4: Oh ja.
3: Het is een beetje afhankelijk van de soort, zeg maar, die of ze ook een andere partner hebt. Hè? Want dat kan maar zo. En als je dan ziet van welke soorten dat die een andere partner neemt voor die tweede leg. Niet alle vogels hebben een tweede leg, een koekoek bijvoorbeeld niet. Maar mussen we wel vaak. En de soorten die in Nederland overwintert, die hebben wel veel een tweede leg hier. En die bent vrij vast wat partner betreft.
4: Mm.
3: En je hebt zoals de Chifchaf en zo, die iedere zomer, ieder voorjaar weer hier naartoe komt, de fiets en dat soort dingen. Die lekt natuurlijk, hebben ook wel een legsel en ook wel een tweede legsel. Maar dan zie je ook vaak dat ze nog een andere partner voor het tweede legsel neemt.
4: Mijn koekoek die heeft dan gewoon de eerste legronde. Want die liggen in alle verschillende nestjes van de zangvogeltjes. Die leggen nij dus.
3: Ja.
4: Dan heeft er hoeveel eitjes al leren? Een stuk of vijf of zo?
3: Ja, ik denk een stuk 5, 6.
4: Ja. Overal dit.
3: Ja, zeker.
4: Ja. Ja, maar en vorm geen paardje niet? Een koe vorm geen paardje?
3: Jawel, die vormen wel een paardje, ja.
4: Ja,
3: maar die hebben maar één legsel, dus ze hebben per jaar maar één paardje, zeg maar.
4: Ja, maar blijft die ook bij elkaar of is dat gewoon...
3: Dat denk ik niet, want die gaan naar andere oren toe en dan moest je maar net samen opvliegen, denk ik.
4: Ja.
3: Dus en die koekoek, die gooit het eitje van de vogel worden zien... Zijn eitje in hebben legd, die gooit er eruit.
4: Die jongen, ik heb wel een filmpje in de zin. Ja, dat is
3: die werkte eruit.
4: De andere jongen, zo, het werkte eruit, ja.
3: Als het jong eruit is, gooit het andere eitje eruit.
4: Ik mag graag op televisie Vroege Vogels kijken. Hè?
3: Oh ja, ja.
4: En hij heeft zulke mooie filmpje los, al die zin, hè.
3: Ja.
4: Prachtig, ja.
3: Ja, dat is mooi.
4: Het is een mooi programma, hè.
3: Ja. Nou en of. Leerzaam ook.
4: Ja, heel leerzaam, ja.
3: Nou ja, wat je nu dus ook ziet is die spechten, hè, die jonge spechten. Dat is ook altijd wel leuk als je in de bossen wandelt. Dan hoor je in één keer een geschreeuw, een beetje een moeheer van... Dan hoor je jonge spechten.
4: Ja.
3: Maar je ziet ze nog niet. En dan zit die oudje, die zit ergens verderop in een boom. Die hoor je zo af en toe. Maar zodra die jong die oude hem hoort... Begint ze ook te kwijken, zeg maar.
4: Ja.
3: Dan kun je zien van, in die boom zit ze.
4: Ja.
3: Dat is het mooie van spechten, hè? Die hurrie schreeuwen.
4: Ja. Hoe geeft die stand ermee, die spechten? Is dat nog?
3: Ja, volgens mij blijft het aardig in stand.
4: Ja.
3: Je hebt natuurlijk wel spechtensoorten die wat minder voorkomen.
4: Maar dan komt natuurlijk wel dat de bomen in de bossen. Vroeger waren al oude bomen en allemaal de kap en zo. Maar tegenwoordig lost alles staan. Dat scheelt natuurlijk wel, natuurlijk, hè?
3: Dat scheelt. Ja, zeker. Ja. Zeker, want met name die spechten, die zoeken nest in bomen die het binnen doet natuurlijk.
4: Ja.
3: Dat is makkelijker inhakken, hè?
4: Ja.
3: Dus dat doodhout leeft,
4: Ja.
3: Nee, maar ik heb in het verleden heb ik ook wel eens wandelingen gedaan in het Leusveld bijvoorbeeld.
4: Mm.
3: Er kwamen mensen uit de omgeving, was speciaal voor die om mensen die er wonen in de omgeving, werden wandelingen gegeven. En daar kreeg je natuurlijk ook commentaar van... Het is tegenwoordig zo'n rotzooi in het bos. Ja. Waarom ruimen ze dat bos niet op?
4: Ja.
3: Maar ja, doodhout leeft, hè? Dat sowieso. Dus er gaat insecten in zitten.
4: Mm.
3: En als je insecten hebt, hij vogels, want die leven weer van insecten.
4: Mm.
3: Dus dat bleef allemaal een beetje in leven. Dat scheelt enorm. Vroeger was zo, het hout moest eruit, maar dat moest ook verkocht worden.
4: Ja.
3: En nu tegenwoordig naar de bosbeheerders kijk. 10-15% is productiebos. Dat betekent dat wordt omgezaagd en verkocht.
4: Ja.
3: Maar de rest niet.
4: Nee?
3: Die hebben hun inkomsten uit de postcode loterie, uit leden en zo.
4: Ja,
3: daar komt heel veel inkomsten.
4: Ja?
3: Vroeger was dat natuurlijk veel minder. Want postcode loterie, ik weet niet hoe lang of ze besteed, maar er gaat miljoenen.
4: Productie, hè? Ja.
3: Miljoenen gaat
4: in Loenenmark en Nebo, dat worden allemaal andere planten, hè? En
3: ja,
4: zo
3: ook
4: via, want u de dunt en je eerst als jij die druid in aan.
3: Ja,
4: zo ging dat allemaal, ja.
3: Dus dat is met name ook in het begin van de vorige eeuw is er heel veel aangeplant in die bossen. Hè. Hadden ze de bomen, het hout natuurlijk ook nodig voor de mijnen en zo.
4: Ja.
3: Dus,
4: maar wat ik wel mijn soort in heb, en dat zie ik nog wel heel maar, als ik langs kom in het bosgebied, dat met de storm en zo, dat allemaal die half scheef gewijde boom, hè, dat geeft zo'n treurig gezicht, zo'n half afgeumgeweide boom.
3: Ja, dat is die
4: lastige. En dan ga ik liefst, sta hem af en dan plat liggen dan.
3: Ja, ja, ja. Ja.
4: Geeft niet zo'n treurig gezicht als al hem geweest. Ja,
3: nee, dat is
4: zo. Mening, hè,
3: ik, en als hij over een weggeer is, dan wordt het wel hem zaagd. Dat is het punt niet. Dus nee, dat klopt helemaal. Ja. En als je in de Loenermarkt loopt, waardoor weer opvalt, is dat er bijvoorbeeld heel veel berken ummen liggen. Hè? Als je naar het kraaiennest loopt, dan ligt er heel veel berken ummen. Maar ja, een berk die leeft 80 tot 100 jaar. Mm. Dus je bent destijds aangeplant ook al die berken. In 32, 33 bent die gepaard of uitgezaaid. En als hij dan 80 tot 100 jaar wordt, ja, dan valt ze een keer.
4: Oh, ik dacht, dat werkt nooit zo oud worden.
3: Die wordt niet oud. Oh, die dacht dat ze nog...
4: veel jonger, denk ik, 30, 35 of zo. Dat wel ooit. Toch wel.
3: Ja.
4: We dachten eiken, die oud worden.
3: Ja, eiken wordt veel ouder.
4: Toch wel.
3: Beuken ook natuurlijk.
4: Ja.
3: Dus dat valt wel met name op die plek ook op van, hé, binnen alle beuken of berken liggen ummen.
4: Ja. Op verschillende plekken overal zie je dat ze een jonge aanplant doet met zo'n hultje eromheen, zo'n groene hultje eromheen. Kunnen we het even uitleggen aan luisteraars voor de fris?
3: Ja, dat is eigenlijk tegen vraat. Als je jonge boompjes plant in het bos, dan komt er heel langs en die vreet zo'n jong boompje, die vreet er gelijk op.
4: Ja?
3: Ik bedoel, dat is zo weg, want juist die jonge boompjes met die knoppen, dat gaat die reen met name aan vrij. Dan kun je ook ze kunnen doen al bij de knoppen. Als die boom hoger de lucht in schudt, dan kom je ook niet meer bij de knoppen. En dan kan zo'n boom gewoon doorgroeien. Maar als je een jong boompje hebt die laag is nog, dan gaat die beesten aan vrij. Dus vandoor dat ze die kokers erin zet. En van die kokers kun je zeggen, het ligt plastic. Hoe kan het nu? Wie zet er nu zoveel plastic in de borst? Ik heb mijn vuurlaan liggen door iemand van het waterschap. Want op een gegeven moment zag ik dat ze Noors... De sprengen, zeg maar, de Vrienberg sprengen ook stonden.
4: Heerlijk.
3: En die man van het waterschap die zei van die kokers die vergaren op een gegeven moment.
4: Ja.
3: Die vergaren voor 95%.
4: Ja.
3: Dan dacht ik, maar voor 95%, dan blijft er nog altijd die 5% over. Plastic of wat dat dan ook is, wat er in het bos ligt. Dus, en toen dacht ik, nee, je hebt ook wat die voor 98% vergaren, maar overal bleef een stukje liggen volgens mij. En volgens mij is nu wel het beleid dat op een gegeven moment als ze die kokers weghaalt, als dat boompje wat groter is.
4: Mm.
3: Het voordeel van zo'n koker is natuurlijk ook dat er vocht binnen blijft. Hè? Het is vochtiger. De wind die kan er niet door. Dus 's ochtends is het de dauw, zeg maar, die er dan in zit, die blijft ook langer bij dat boompje. En de vochtregulering.
4: Wat poort ze door? Wat is dat?
3: Dat kan van alles zijn, maar voornamelijk loofboom.
4: Ja?
3: Ja, ze wilde een beetje af van het naaldbossen, van het dennen, zeg maar. Omdat die eigenlijk veel meer water verdampt. Een den, die naalden, die zitten het hele jaar door aan. Dus die blijven ook het hele jaar door verdampen.
4: Mm.
3: En nu wil ze dat loofbomen, wil ze dus meer, zeg maar, poorten. Dus ze zetten soms ook gewone hekken meer, hè. Niet alleen die kokertjes. Maar ook gewone hekken. En dus de focus is op loofhout.
4: Oh.
3: En dan...
4: Oh.
3: Die neemt dus minder water op en... Ze wil dus niet alles hetzelfde, hè, want je kunt wel een perceel met kastanjes en zo doen.
4: Ja.
3: Maar als je er dan een kastanjeziekte in krijgt, is ook het hele perceel besmet. Dus het is ook een beetje door elkaar gemixt.
4: Ja, gemengd. Goed zo. Ja. Nou, ik kijk even naar de technicus, naar Leo. Ja. Hij plaat ik los aan Leo.
5: Ja, ik heb er weer eentje klaar staan voor jou, Martin.
4: Nou ja, dan wil je luisteren naar de rookduo. En die heeft over de trotse boerenkinder.
6: Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
7: Je luistert naar...
6: Voorspelen we zo.

0: Broekduo met de trotse boerenkinderen. Ja, jammer dat Broekduo niet meer besteedt, maar we hebben er nog mooie cd's van, dus we kunnen van die muziek genieten. Ik ben in een gesprek met Gerard Nier, gids van IVN, afdeling Eerbeek en Umstreken. Ja, we hebben nog even een stukje wat minuten nog tot de klok van 11 uur. Ik heb ook ergens nog gelezen dat de eigen processierups, dat die ook weer actief is.
1: Ja,
0: klopt,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, dus deze tijd van het jaar, hè, daar komt die rupsen uit. En ik las toevallig een artikel dat de verwachting is dat ze weer veel meer bent dan vorig jaar.
0: Oh ja?
1: En zoveel. Dus dubbel zoveel.
0: En hoe dat komt... Maar ze hebben toch goed maatregelen normaal, maar met niet meer zijn kastje, dan weet ik het
1: dan. Ja, nee, dat klopt. Maar het schijnt dat die eikenprocessie rupsen, die rupsen kunnen ook in de grond overwinteren.
0: Ja.
1: En zelfs meerdere winters. Ja. Dus dat ze niet uitkomen in het ene jaar, maar wel weer uitkomen in het andere jaar.
0: Oh ja? Ja, kunnen er ook nog?
1: Dat zou kunnen. Ja, dat is zo in ieder geval. En men verwacht dat er dit jaar dus meer van die rupsen uit de grond komt.
0: Oh,
1: je,
0: ja.
1: Je hebt die nesten die zitten boven in de boom.
0: Ja.
1: En dat zijn vaak nesten die de vlindertjes, die lekken eitjes in die bomen.
0: Ja.
1: Maar je ziet ze ook wel eens onder aan de boom. En daar bent juist die rupsen die overwintert en soms meerdere winters, zeg maar, in de grond blijft zitten en dan omhoog kroep. Dus maar de verwachting is dus dat dit jaar weer een sterke groei komt. Dus in een aantal jaren, we hadden natuurlijk een topjaar, ik weet niet precies meer, volgens mij 3 of 4 jaar geleden.
0: Ja, ja.
1: Was dat niet net na corona of zo?
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. En toen kwamen ze zelfs door de straten hier.
0: Ja?
1: Met Smaans vroeg met van die spuiten.
0: Ja.
1: Om te spuiten met van die kleine beestjes in ieder geval. Om ze door mee aan te vallen. En vanaf die tijd is het aantal is wel verminderd. Maar nu blikt er weer een...
0: Hoe kan dat? Vroeger rijden er nooit van de huur.
1: Nee, zo extreem niet.
0: Nee, hoe kan dat?
1: Ja, ik wil niet alles afschuwen, maar klimaatverandering zeker niet. Dus ik weet het gewoon niet.
0: Maar komt die van nature wel voor je? Of is dat ook een beetje geïmporteerd op een of andere manier?
1: Ja, nee, die komt van nature hier voor.
0: Ja.
1: Er is wel een andere rups, processierups,
0: ja.
1: Die schijnt weer vanuit het zuiden op te rukken naar het noorden toe.
0: Zo.
1: Dus ja, hoe het precies zit... En dat is dan niet van nature. Die hoort dan niet van nature hier natuurlijk. Maar de verwachting is dat het dat wel...
0: Maar je moet dus goed in de buurt blijven. Want,
1: ja. Zeker.
0: En
1: ja.
0: Die kunnen goed zien dat er nesten in de bomen zitten?
1: Redelijk. Ja, je kunt ze zien zitten. Maar met blad aan de boom valt dat soms wat tegen. Maar zit ze aan de stam zelf, dan kun je ze wel zien.
0: Ja.
1: Ja, dan ben je goed te zien. En als ze boven in de takken zit, zeg maar... Ik heb wel eens een keer gehad dat... toen herkende ik die nesten nog niet. Maar dan loop je zwinters ergens en dan ligt er in één keer wat op de weg. Dan denk ik van, hé, wat is dat dan toch, hè? En dan pak je het op. Ik pak het op in dit geval. En dan zie je die heurtjes van die rupsen die erin zitten. Dus dat was een nest die uit de boom gevallen was.
0: Oh ja?
1: Nou ja, het was in de winter. Dus gek genoeg, die heurtjes die gaat er dan niet specifiek uit. Of die bent er al uit.
0: Ja.
1: Maar toch had je dan het idee van, och jee,
0: ja.
1: Oh, ik heb de hele dag jeuk aan.
0: Ja, toch wel?
1: Ja. Dat is suggestie natuurlijk. Maar,
0: Het
1: schijnt echt heel erg lastig te werken, want het gaat over slijmvliezen zitten en het gaat in de huid zitten. Je hebt echt jeuk.
0: Ja.
1: Dus dat moet je niet willen.
0: Je kunt er een heel diepe last van nemen.
1: Dat is zeker. En dieren hebben er ook last van. Peren en dat soort dingen. Ja, zeker. Ja.
0: Oh.
1: Honden kunnen er last van krijgen.
0: Oh.
1: Op de ogen met name. Dus,
0: en bestrijding is alleen in de bomen. Dus,
1: van die algjes, hè? Van die algjes hier en door mezenkastjes. En vogels pikken ze natuurlijk wel op. Die hebben er geen last van. Dus dat zijn de twee methodes eigenlijk. Van die kleine algjes die vreet dan...
0: Wat doet ze ook met stofzuur? Waar haalt ze er ook uit,
1: niet? Ja, dat zie je ook wel, ja.
0: Ja.
1: Helemaal ingepakt natuurlijk, die mensen.
0: Ja.
1: Want denk niet dat je het zelf kunt verwijderen. Moet je absoluut niet aan beginnen. Want dan kom je op de koffie.
0: Ja. Dus die vrees nog wel dat er nog wel in de bomen de mensen er last van zullen krijgen.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. En de verwachting is dus dat met name in het noorden die explosie groter is dan in het zuiden, zeg maar.
0: Oh ja?
1: Van die rupsen. Ja. Oh. Ja, en dan hebben we natuurlijk de tis tekentiet, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, en ik zag dat de bosbeheersen ook weer blauw worden. Dus als de mensen binnen die bosbeheersen gaan plukken, denk eraan dat je goed controleert.
0: Maar dat mag zo niet in het bos, hè? Dan moet je wel een gelukvergunning hebben.
1: In principe mag je niet van de paarden af.
0: Ja, je niks, hè?
1: En zo'n vergunning krijg je niet, ja, nee.
0: Is dat niet meer, nee?
1: Nee, dat geeft ze geen. Nee, want als ze door aan begint, dan...
0: Ik heb laatst al een heel gesprek gehad met Niels Stel over hoe dat vroeger ging doen met de bosbeheerplukken.
1: Ja.
0: En de vakantie naar het bos in. En dan verkochten we ze. Aan Loon, de Groenteboer, die kocht ze op.
1: Ja,
0: en
1: aan, Harry Reuvenkamp, ja.
0: Ja, en Reuvenkamp, Bredewold ook.
1: Ja.
0: En dan kreeg je op de kop als een beetje de vulle blaadjes in zaten.
1: Ja, nee, dat klopt. En we moesten ook met het hele gezin, hè. Met afkinders, ja.
0: Oh ja?
1: Ja. En hij had de emmer vol en dan zei mijn moeder nog even iets voor het zakken, weet je wel. Want als je thuis kwam, dan leek die emmer wel vol. Maar als je thuis kwam, dan was het toch net even niet lager. Dus,
0: En waar ging je? In Bos of Loenermark?
1: Nee, Loenermark. En dan op de terugweg ging we langs Lief een ijsje kopen.
0: Oh ja?
1: Ja, nou, een ijsje verdiend.
0: Oh ja? Oh, dat was toen, ja. Oh god, ja.
1: Ja, maar leuk herinnering.
0: Maar toen ging je naar mijn bos dan?
1: Nou, 8 kinderen.
0: Ja,
1: dus,
0: allemaal gingen mee?
1: En paar, maar ja, zeker. Ja. Ja.
0: En geen last van het teken?
1: Nee, dat kan me niet herinneren.
0: Nee,
1: misschien wel, maar ja, ik denk dat het toen nog niet zoveel waren of zo. Ja, geen idee eigenlijk.
0: Ik kan me nog herinneren, we gingen en dan overal stonden die strukken en dan wij beren gaan plukken en zeiden die, oh, hier staat de film, ja. En dan liep je door. En,
1: ja, precies.
0: Oh, daar staat er nog groot.
1: Ja, maar ze zaten nu dus ook.
0: Maar je mag ze niet meer plukken.
1: Nee. Dat is niet meer pluk.
0: Nee. Maar waar zit die teken dan ook in die bosbessenstruik? Of waar zit die dan in?
1: Ja, zeker. Ja? Ja. Zit in de bosbessenstruik. En zit ook in het gras. Als je tussen bosbessenstruik en loopt, dan loop je ook door gras. Dat is makkelijk zat. Dus er groeit altijd wel gras.
0: Maar er wordt dan ook beweerd, want ik wel aan, dat je zelf in de tuin, daar kun je ook zitten. Bij jou in de tuin.
1: Ja, kan ook. Ja. Maar ja, daar heb je niet zo heel veel kans. Je hebt minder lang gras, hè, want... Ze moet wel over kunnen springen. Mm. De nou benen toe, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Dus ze zit ook in de tuin, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar wel minder dan in het bos.
0: Maar dat is dus meer iets van deze titel. Want hij net wij zijn. Vroeger was er niet van.
1: Nee, ik kan me niet herinneren dat we op teken moesten controleren naar dat bosbest plukken in ieder geval.
0: Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Geen idee.
0: Dat heeft dan ook.
1: Of misschien kan ook wel dat je. Dat je minder last had van die ziekte van Lyme natuurlijk. Hè? Dat kan ook. Misschien dat je wel een tekenbeet had. Maar nu ben je als het dood zou die ziekte van Lyme krijgen. Want als je dat kreeg, dan, dan ben je napoliseerd.
0: Ja,
1: dat ben je niet meer waar.
0: Wie hebben het in tanden behandeld? Of hij nog iets waar je nog aan het slot wilt zeggen?
1: Nee. Op dit moment even niet.
0: Nee.
1: Jammer dat de wandeling van vanavond niet deur ging aan schoten. De mensen uitnodigen om nog te komen, Kiep. Maar dat ging niet deur.
0: Nee.
1: Die wandeling ging trouwens op 18 juli wel deur.
0: Oh.
1: Dan moet je op Gelders Landschap site kijken.
0: Ja.
1: En daar kun je nog mee.
0: Dus. Oh ja. Dat was lekker. Goed zo. Nou.
1: Yes.
0: Dat was het, Gerard. Ja. Ik weer de muziek in het seintje van daar moet afsluiten. Bedankt voor de komst. En we hebben heel interessante. We hebben nog heel veel nieuwe programma's al, maar daar kunnen we in de toekomst
1: een andere keer weer.
0: Ja, kunnen we een andere keer weer.
1: Zo is
0: bedankt
1: het.
0: Voor de komst en voor het interessante praatje. En geniet van mooi weer, wil ik zeggen. Maar
1: zoveel mogelijk geniet,
0: Zoveel mogelijk geniet. Goed zo. Tot de volgende keer. Goed zo.
1: Dankjewel.
0: Bedankt. Nou, dit was dan mooi sluizen van het eerste uur. Bedankt, Gerard Nio, eindelijk voor zijn inbreng. En Leo weer de schuur van de knoppen. En dan in tweede uur hebben we Boer Bart en weer Marco Venne en Chantries van Urkelpas. Dit is dan nieuws van

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen, DJI, dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus. Een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerlen.

0: Heren en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC. De avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de corona...

De coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol.

0: meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken.

0: lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon. In de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Goedenavond, maandagavond, 29 juni, 2026. Weer een muzikale avond voor u te wachten. Ja. Tot de klok van 10 uur. Eerst twee uurtjes muziek en meer. Daarna een uurtje Rickert the Rocket Radio. Ja, wat een weekend, hè. Zweten. Overal waar het maar niet moet wezen. Maar hier als ik binnenkijk, het is hier nu 22,5. Toen binnenkwam was 25 graden. Maar aircootje aangezet. Dan doet het alles heel erg veel. Ja, de sound. Waarmee open altijd de Golden Earring. Just a little bit of peace of my heart. Het zwarte goud van vanavond. En dit kwam van de LP On The Double uit 1968. Dat is het George Harrison. Ja. Yeah. Zou je zeggen, die krijgen we straks. Rinus. Ah, die heerlijke dag. Ja, maandagavond. Wat gaan we vanavond doen? De vaste items komen voorbij rond de klok van 19:30. Eens kijken wat er morgenavond in Infomix is. 15:15. Komt plaatjes draaien voorbij met een mooi thema. Misschien, ja, als hetzelfde is wat op Instagram staat, dan kunnen we wat raden. Rickert the Rocket schuift om 8:00 aan. En die vertelt om 20:30 wat zijn top 3 is met voeten in de tekst. En natuurlijk Mr. Gratitude mogen we niet vergeten. En om 19:15 maken we verbinding met een van de eilanden van Texel. Met Dirk de Boer van Radio Texel. Ja, en verzoekjes, die draai je vanavond ook. Speciaal voor Mark de Wilde. De live uitvoering vanuit 1979. Van LP Breakfast in America stond hij ook op. Hier is de Logical Song, live in Paris. We zijn heel blij om te spelen in Paris.
1: Quite a few more people than the Bataclan. No one even remembers it. Playing in Paris makes me feel very logical.

was dan op verzoek Supertramp, live in Paris opgenomen in 1979. Ja, van die mooie LP. Breakfast in America komt hij eigenlijk vandaan. Dit is die hele mooie. Nog een verzoekje. Van LP Magical Mystery Tour. Hier is Strawberry Reels Forever.

0: 1971. Rare Earth in concert. Een lekkere dubbel LP. Dat was de single ervan. Hey Big Brother. En natuurlijk staat ook aan twee die Get Ready, de 23 minuten. En die is dan toegeschreven van door Smokey Robinson. En die hebben we ook wat regelmatig hier gedraaid op Radio 794. 2015 kwam die eindelijk weer met een nieuwe single. Dan hebben we het over Nile Rodgers. Een EP'tje kwam uit. I'll Be There. Back to the old school. Yes, I'll Be There.
1: The disco scene.

0: mooie maxi-single. I'll be there. Aan de andere kant, the back to the old school.
1: We almost did it.
0: Ja, daarom. Even naar de tijd, ruim 7:30 geweest.
2: Radio 794. Muziek en meer. Met Gerard Bouw.
3: 850 jaar en er... Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. top850@rtv794.nl.
4: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
0: Morgenavond, 7 uur. Normaal hoor ik je zeggen, goedenavond meneer Mulder. Dan zegt hij, goedenavond luisteraars van Muziek en Meer. Ja, het draaiboek is nog niet voorbij gekomen. Dus het is spannend wat er morgenavond om 7 uur is in InfoMix. Ik weet wel dat techniek in Dick Wittingen is. Kat Roelofs, die staat erbij. De Weerman is er niet. William Huls of wel, met zijn lokale nieuws en uitgaantips. Dus mocht hij vandaag nog voorbij komen, dat draaiboek van... dan laten we even weten wat er morgenavond in InfoMix is. Heb ik vanmorgen een mailtje gestuurd, van een appje naar William. En die verzorgt dan de klok van 7:30 zijn Duitse hit. En volgens mij had hij ook luisteren naar Lucienne. En, ze heeft het er straks zelf al over. Er is een David Bowie in een cafeetje hier in Heerde. Dus, wat de lookalikes neergezet. Nou, dus hij dacht, ik ga een Duits plaatje draaien voor ons allemaal. Van Meentje Tom, ofwel Pieter Schilling. Volledig losgeheust. MUZIEK

onze Duitse nummer voor vanavond. Geregisseerd door William Holzhoff. Morgenavond te beluisteren in Infomix. Major Tom, ofwel volledig losgehust. Kijken we even naar de tijd. Ja, dan is het toch wel. Ja. We kunnen nog wel eentje draaien voordat we gaan contact hebben met Lucienne. Hij verliet Poco. Randy Meisner verliet de Eagles. Nieuwe LP kwam. The Long Run. En hij schreef een heel mooi nummer. I Can Tell You Why.

0: eigenlijk wel Timothy B. Smith op zijn best, hoor. I'll pay the long run. Die mooie zwarte. I can tell you why. Ja, hij wist ook niet waarom die pook overliet. Het is net of je Ajax voor Feyenoord ging ruilen. Zo moet je het zien. Maar de muziek blijft wel mooi. The Eagles. 1979. Dan is het dan wel de hoogste tijd voor...
1: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
0: Goedenavond, Lucienne.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
2: Het gaat goed aan deze kant,
0: het
2: ja.
0: Het gaat mooi, goed, goed, goed. Ja, je verraste me vandaag met op Instagram. Ik denk, William die deed Major Tom. Ik denk, dat sluit wel mooi aan het thema wat jij bijkomt. En dan ga je me helemaal verrassen met heel iets anders.
2: Ja, ik ga je weer verrassen,
0: Maar,
2: niet zo veranderlijk als Lucienne.
0: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar... dan hebben we het eigenlijk over David Bowie. En binnenkort is er in David Bowie iets in een café te doen hier in Heerlen dan.
2: Nou, binnenkort, dat duurt nog wel even, hoor.
0: Ja?
2: Dat is pas... dat duurt echt nog heel lang. Maar ik kon niet wachten met het posten daarvan. Dat is pas 8 januari.
0: Oh.
2: 2027, ja, dat duurt nog heel lang. Oh, maar waarom is het 8 januari? Omdat David Bowie dan eigenlijk 80 jaar zou worden.
0: Oh.
2: En ik was gisteren heel druk bezig. Ik ging tickets kopen voor Londen. En ik wist dat daar in een Lightroom speciaal iets gepresenteerd wordt van David Bowie. Ik denk, dat wil ik ook graag even zien. Dus ik zat helemaal in die David Bowie-sfeer. Dus ik wou het alvast de wereld in blazen.
0: Kijk, dat hebben we bij deze al gedaan. Dus,
2: Dus
0: dat duurt nog even een dikke half jaar.
2: Ja, dat duurt nog hartstikke lang. Maar ik denk, ik post het nu. Dat kan ook niemand zeggen van ik kan niet.
0: Ik kan niet, nee want...
2: Dat hoop ik. Kun ik alleen nog maar zeggen, daar heb ik geen zin in.
0: Daar heb ik geen zin in. Maar hoeveel kaartjes zijn er eigenlijk beschikbaar?
2: Nou, dat is een goeie. Ik moet er eigenlijk nog wel even achteraan hoeveel er daadwerkelijk in de kroeg kunnen. Maar ik denk dat een paar honderd wel moet lukken, denk ik.
0: Kijk. En waar zit deze café hier in Heerlen? Waar zit die café hier in Heerlen?
2: Naast de Grote Kerk. Ja,
0: naast de Grote Kerk.
2: Café de Rooster.
0: Waar je wel eens vaker geweest bent.
2: Ja, zeker. Ja, het is een leuke plek. Dus ik dacht... Ik had Corine gevraagd, mag dat? En die vond het helemaal geweldig. Dus dat zit allemaal in de kan en kruiken. Dus verder nog...
0: Op welke avond is dat eigenlijk, 8 januari?
2: Een vrijdagavond.
0: Oh, dat is
2: vrijdagavond, 8 januari.
0: Dat is dan heel mooi. Ook om even live uit de radio te zetten natuurlijk, hè?
2: Dat kan zeker, ja.
0: Het is een avondje van meneer Marcel Hergade, dus...
2: Eigenlijk vind ik dat hij dan ook in de kroeg moet komen.
0: Ja, dat bedoel ik. Dan gaan we live
2: vanuit de kroeg. Live. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Ja, denk er maar eens goed over na.
0: Leuk. Daar zullen we Marcel even over benaderen.
2: Ja, dus, doe dat maar. Leuk. Ja.
0: Goed, genoeg over David.
2: Ja, ik
0: nu gaan
2: wou
0: we
2: van de...
0: Ja, over een andere man.
2: Ja, andere iemand. Ja, ik wou het vanavond weer eens hebben over de Rolling Stones. En ik heb ze 2 keer live mogen zien. En toch blijft dat wel iets bijzonders. Het zijn van die artiesten waarvan je blij bent dat je ze ooit op het podium hebt zien staan. Heb je ze trouwens wel eens live gezien?
0: Eén keer,
2: ja.
0: In de jaren 70.
2: Was het in Rotterdam of zo.
0: Ja.
2: Leuk. Ja. Wat ik ook leuk vind. Ik probeer hun muziek een beetje, een uitgave nog steeds een beetje bij te houden. En afgelopen vrijdag werd de single Jealous Lover bezorgd. En ik ben helemaal blij met die plaat. Het blijft toch altijd wel een klein feestje als er weer een nieuwe plaat op de mat valt.
0: Mm.
2: En over kleine 2 weken verschijnt een nieuwe album. En die heb ik natuurlijk ook besteld. En die ga ik TCT dan zelf ophalen. Maar goed, de videoclip van Jealous Lover heb ik inmiddels al een paar keer bekeken. Erg mooi gemaakt met een enorm bekende actrice in de hoofdrol. Maar goed, uiteindelijk kies ik vandaag toch voor een ander nummer, een ander nieuw nummer. En dat heet In the Stars.
0: Oh jeetje, maar ik wou niet maar schrikken. Ik denk, heb ik de verkeerde neergezet?
2: Nee. Ik denk, laat ik maar gelijk even zeggen dat het niet dat nummer wordt. Maar waarom ook? Vooral vanwege hun videoclip. En daarin zie je jongere versies van Mick Jagger, Keith Richards en andere bandleden. Dat is echt knap wat tegenwoordig al met AI mogelijk is. Dus... het is een mooie knipoog naar een hele lange carrière. En laat dan dat zien dat de Rolling Stones zelfs na decennia nog altijd weten verrassen. Dus ik vond het een leuke clip. En ze zijn allebei mooi Jealous Lover, maar ook vanavond dus de Rolling Stones met In the Stars.
0: Ik ga hem zo voor je draaien. Straks na de klok van 8 uur, rond 7:15, heb ik Mike Bauer aan de telefoon. En dan denk je, wie is Mike Bauer? Dat is onze collega van Radio Texel.
2: Oh, wat grappig. Ja. Oh, daar heb je contact mee. Oké. En wat gaat hij vertellen?
0: Die gaat vertellen, nou, Mike die heeft meegedaan aan daten in het dorp.
2: Oh, ja. Oh.
0: Op Texel.
2: Wat leuk, grappig.
0: Dus, die ben ik een aantal jaren geleden ben ik op Texel tegengekomen tijdens een rondje Texel. En dus die zei, nou, die vond het wel leuk om hier ook op zijn verhaal te doen en zo. En zei, wat voor muziek wil je hebben? Ja, heel, ja, zoveel moois en zo. En laat hij nu van de LP Sticky Fingers.
2: Straks goed.
0: Ja, dus blijf luisteren. Want ik kon de LP niet vinden met die mooie rits. Die rits is
2: Ja, daar heb je ook hele bijzondere uitgaven van. Hè? Je hebt zoveel soorten van. Met de echte rits, die lijkt me zo cool.
0: Ik heb de echte rits nog thuis liggen. Ik kon hem, tenminste, hij was van mijn broer, laat ik zo zeggen. Die heeft hem toen gekocht, want ik was toen te jong nog daarvoor. Ik mocht hem niet kopen. Maar ik heb hem toen altijd wel zwart gedraaid op mijn kamer, laat ik zo zeggen. Dus,
2: geweldig. Wat een mooi exemplaar.
0: Ja, dat is echt een heel mooi exemplaar. Dus, goed, maar we gaan eerst in de staans draaien. En straks dan hebben we geen Brown Sugar, maar die andere waren... dingen zijn eigenlijk Marianne Faithfull eigenlijk de tekst voor verzonnen heeft. Dus,
2: ik ga luisteren. Of wat.
0: Ja, we gaan eerst luisteren naar...
2: In the Stars.
0: Oké. Okay. Hey, Lucia,
2: Rolling Stones.
0: Dat is van de Rolling Stones. Hey, fijne avond. En we spreken elkaar volgende week weer, hè?
2: Dat doen we.
0: Oké, doei.

0: muziek en meer met Gerard Bouw en Rickert de Rocket.
1: En Rickert de Rocket is er. Goedenavond, yes. Rickert. Ja, hoe is het ermee, jongen?
2: Ja, prima. Ja, we hebben het weekend weer
1: overleefd in de Amsterdamse stad.
2: Inderdaad, in Amsterdam, ja. Nou, ik was wel super blij dat we een hotel hadden met heerlijke airco op de kamer. Dus ik heb heerlijk geslapen voor het eerst sinds tijden.
1: Ja.
2: Voor de rest was het best wel warm.
1: Ja, toch wel, hè?
2: Ja.
1: In die straatjes en zo. Dus,
2: ja. Die vrijdag was zo benauwd. Oh, ja. Dan stap je die tram in. Ja, dat is niet lekker, nee.
1: Nee, hè? Nou ja.
2: Maar goed, wel schrik gehad. Dus,
1: oké. Okay. En je hebt je vermaakt.
2: Zeker, zeker.
1: Ja. Hey, afgelopen weekend was meneer op het Vrijthof, het concert was weer.
2: Ja.
1: Ja, die was er weer. En Emma Kok mag ook weer zingen. En die wou graag een speciaal nummer draaien. Zingen voor die mensen daar zo. En ik denk, hey, dat is een mooie. Ga ik ook even draaien. Van de LP History. Boek 1. Michael Jackson, Hurt Song.

0: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
3: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
2: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
4: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
2: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden

0: Welkom terug bij Tweede Uur Muziek en Meer met ondergetekend Rick de Rockets.
1: En met geen gebouw.
0: Ja, als ik hier kijk wat er eigenlijk normaal hoorde te draaien. Golden Earring met Twilight Zone. Hè? Rond de klok van 9 uur.
1: Ja, was ook leuk geweest.
0: Was ook leuk geweest. Ja, ja. Maar ja, helaas. Dus, hey, wel een goed weekend gehad, hè?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad.
0: In het Amsterdamse, ja. Dus...
1: Ja, dat was super.
0: Ja, dus... Nog wat speciaals gedaan verder? Ja...
1: Nou, ik denk dat het toch wel het hoogtepunt was. We hadden een rondvaarttochtje door de grachten. Lekker toeristisch was dat. Maar we hadden dat met een silent disco erbij.
0: Ja.
1: En volgens de dame die aan het varen was, de schipster, was dat by far de meest luidruchtige silent disco die ze ooit heeft gehoord. We staan, denk ik ook echt wel, nou, ik denk bij wel 10, 20 mensen op een gegeven moment op de foto. En iedereen was op een gegeven moment allemaal filmpjes aan het maken vanaf de kade. Die lekker op het terrasje zaten naar een paar van die idioten uitvaartsen die aan het meezingen waren met andere hazers op zo'n bootje. Maar dat was wel dat was een hele goede activiteit. Oh, ja, was dat. Ja, heerlijk. Kijk.
0: En nu zit het erop, het seizoen, helemaal?
1: Ja, nu is het helemaal klaar. We gaan kijken. Want ik had gehoord dat vandaag de rechter uitspraak heeft gedaan over het weekendvoetbal. Dat gaat gewoon door.
0: Ja.
1: Dus ja, ik weet niet of dat wij daar ook onder gaan vallen. Maar dat gaan we horen. 10 juli is volgens mij de indeling bekend voor de tweede klasse en lager.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan gaan we het zien.
0: Afwachten. Dus ja, misschien op zaterdagavond voetballen. Hm?
1: Ja, nou ja, wij gaan zelf in ieder geval op zaterdag spelen. En als er een paar mooie wedstrijden zijn, dan zouden we s'avonds gebeuren.
0: Dat is goed voor de omzet, toch?
1: Ja, een wedstrijdje tegen Vios bijvoorbeeld.
0: Ja, u weet. Ja, twee keer. Hey, de LP Eternal Dance. CD 2, nummer 6. Ja, en die andere volgende week LP 3, nummer 6. En daar mag jij kiezen. Ja, dit ook wel, maar dit, nummer 6. Ja, Can't Hate Love. Van de LP Gratitude, van Mr. Gratitude. 1975. Nou, dan gaan we erin gooien.

0: LP Eternal Dance. Een drie dubbele verzamelaar. Can't Hide Love. 1975. 8 minuten over de klok van 8 uur. En het Paarse Geweld, is, ja, dat blijft toch lekker meegaan, hè?
1: Och, heerlijk, heerlijk. Ja, de geweldige aankoop was dat.
0: Ja. En,
1: dit keer staat er een nummertje klaar van Heatwave uit 1977. Toen kwam namelijk het tweede album van de groep uit, genaamd Central Heating. Nummer werd geschreven, zoals bijna alle nummers van Heatwave, door Rod Temperton. En het haalde de 45ste positie in onze Nederlandse single Top 100. Dit is The Groove Line.

0: 1977 was dat de Groove Line van Heatwave.
1: Ja, toch lekkere muziek die van Heatwave.
0: Heerlijk. Hè? Oh, wel goed schrijven die.
1: Euro Templeton, ja. Zeker. En niet alleen voor Heatwave. Dus, we hadden het aan het begin al over. We hebben een collega aan de telefoon van Radio Texel, Mike Brouwer. Goedenavond, Mike.
2: Goedenavond, Gerard.
1: Hoe is het mee, jongen?
2: Ja, goed.
1: Ja, dus een tijd geleden, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Het ging bij mij toen borrelen, omdat ik denk, hé, die man die komt me zo bekend voor.
2: Ja.
1: En op televisie. Toen zei ik, hé, die heb ik ergens op Instagram staan. En ja hoor, en daar was je in ieder geval. Dus ik denk, nou ga ik je toch eens even bellen en kijken of we een keer weer een praatje kunnen maken zoals het de hele tijd geleden geweest is. En toen zei we over blues. Dus er was bij jullie een blues en hier was dan ook in Heerde was er ook een bluesfestival. En dat, ja. Dat lag aan elkaar eigenlijk best wel. Dus,
2: ja.
1: En nu heb je, ben ik benieuwd, wij komen regelmatig op dat eiland Texel.
2: Ja.
1: En voor ons was het gewoon, ja, alles wat maar Texel is, dat wordt bekeken. En dit vonden we ook wel een hele machtige, mooie serie. Hoe heb je dat zelf beleefd eigenlijk?
2: Ja, ik heb het zelf natuurlijk... Het is alweer een tijdje terug dat ik het beleefd heb. In september waren de opnames, eind september.
1: Ja.
2: Ja, het is wel heel, het was wel best intensief, alles even een weekje. Maar het was wel echt leuk om te doen, dat was zeker.
1: Dus zeg maar, wat wij dan over een aantal dagen zien... is bij jullie eigenlijk één week opgenomen... en dan moet je eigenlijk al zeggen, ja. Nou, dit is het eigenlijk al wel.
2: Ja. Ja, ze hebben natuurlijk heel veel beelden gemaakt, maar heel veel beelden wat op tv is gekomen, staat ook niet alles. Het is natuurlijk 25% is natuurlijk uitgezonden. Ze hebben de mooiste plek, ze hebben zelf natuurlijk wat gemonteerd, wat het mooiste is. En, op zich hebben ze het, ik vind dat ze het goed gemonteerd hebben.
1: Oké, dat wordt een vraag, maar zijn jullie er zelf tevreden mee wat op televisie er geweest is?
2: Ja, ik ben zelf in ieder geval tevreden. Ik ben zelf tevreden wat ze uitgezonden hebben.
1: Hoe noemen ze het? Tesselaars? En je hebt de mensen die inkomen, import is een andere naam voor, hè?
2: Ja, weet je het? Je hebt Tesselaars. Ja, wat is het? Overkanters, ja.
1: Ja.
2: Import, ja, wat is het?
1: Ja, andere namen zo. Dus jouw vriendin krijgt straks zo'n importnaam eigenlijk dan?
2: Nou ja. Ja, dan weet je hoe je gaat het noemen. Ja.
1: Nee, weet niet. Dus,
2: dat wordt het best laat. Ja.
1: Ja, dus, maar dit, met z'n allen is het je goed bevallen, laat ik zo zeggen. Met de heren zelf ook en zo. Dus,
2: het was natuurlijk voor mij, voor mijn kant wel een beetje spannend. Voor heel veel mensen een beetje een rare. Ja, het was wel een mooie plot twist op het einde natuurlijk.
1: Ja.
2: Het was natuurlijk voor veel mensen wel niet verwacht, maar.
1: Nee.
2: Ja, zo ging het ook. Zeg maar, ja. Ja, je bent met 5 meiden in 1 week en je kan niet zomaar verliefd worden of ja, je hebt soms wel het eerste gevoel, maar kun je ook er niks in gaan.
1: Ja, dat kan ook. Dus er moet wel een klik wezen waar dat je zegt van dan voel ik me tot aangetrokken. Like, sowieso, dat hoeft nog geen verliefdheid te wezen, maar dat je zegt van nou, dat vind ik wel een leuke dame.
2: Dat moet van beide kanten komen. Ik was verliefd dus op 1 meisje. Nou, dat was. Zij was het niet op mij. En nou, gelukkig was er wel. En ik had niet echt. Gelukkig had de andere meid die had ook natuurlijk, die was wel gek op mij. En ja, daar heb ik wel gewoon. Waar ik ook goed mee kon.
1: Ja.
2: Nou, daar ben ik eigenlijk gewoon verder mee gegaan.
1: En hoe voel je dat om naar terug te zien? Dat je de weg stuurde en dat je later dat hij weer terugkwam?
2: Ja, dat was natuurlijk wel ongemakkelijke momenten voor haar. En weet je, ik voelde toch een beetje de tweede keus.
1: Hmm.
2: Maar we hebben het vandaag zelf nog gekeken, we hebben er allemaal over gepraat en zo. Dus op zich is het nou allemaal wat afgesloten en het is allemaal goed.
1: Okay.
0: Maar hoe kwam je daar eigenlijk terecht? Zag je een oproepje voorbij komen? Kon je daarvoor aanmelden? Of,
2: Ja, het is wel vaker op het social media geweest. Dat eigenlijk Blue Circle of Fremantle echt een wadden-dating programma wou. En nou kwam het toevallig, ooit een filmpje voor opgenomen.
0: Ja.
2: En later was het nog weer eens. En dat kwam iedere keer maar niet van de grond. Daarna was er weer vorige zomer was er weer zo'n oproepie. Dus nou, een vriendin van mij heeft toen... Ja, ik zeg, is dat wel niet wat voor jou? Dus nou, ik zeg, dat is goed. Dus hij zegt, schrijf maar wat.
1: Ja.
2: Maak maar een brief. Dus die heeft ze ingestuurd. En op een gegeven moment werd ik gebeld. Ja, ja. En dat was natuurlijk heel veel keer. Heel veel gesprekken. En uiteindelijk moet je door het intro filmpjes maken voor de meiden. dat ze dat op bij BNNVARA op social media komt, dus ik kan inschrijven.
0: Dat lijkt me ook wel vrij ongemakkelijk, dat je daar zo inderdaad staat met je telefoontje voor je neus en dan moet je jezelf gaan verkopen voor mensen die je eigenlijk helemaal niet kent.
2: Ja, het is natuurlijk zelf die telefoon, je moet ook zelf een... Het wordt wel allemaal gefilmd, maar het is wel, ja...
1: Het is een intensief werk, laat ik zo zeggen.
2: Ja, het is wel anders is het normaal, zeg maar.
1: Het is anders als je zeg maar zo achter de microfoon je zit en dan denk je, daar klets je 100 uit en dan sta je buiten en dan val je mond dicht.
2: En er staat gewoon een camera voor je en je kan ook niet de lens kijken. Dat is toch heel anders dan wat wij op de radio doen.
1: Ja, dat is wel heel anders dus. Ik zag een... jij draaide bij... in Den Burg. Hè? Doe je ook de jazzjockey nog wel?
2: Ja, ik doe nog steeds op donderdagavond ook mijn programma.
1: Ja.
2: De Bijna Weekend Show. Dus dat is... donderdagavond zit ik daar weer. Van 8 tot 10 is het s'avonds.
1: Ja. En zo af en toe een question?
2: Nee, dat is gewoon in de studio.
1: In de studio. Maar zoals je doet ook zo eventueel in bij question ook wel eens een iets te doen.
2: Nee, ik draai nooit echt een question hoor.
1: Nee, nou, ik dacht dat... bestaat die nog wel dan, question? Want ik ging vroeger, hadden we de toekomst in de Koog en in Den Burg hadden we de question. En daar kwam altijd Afro Stop op, kwam daar voorbij.
2: Ja, maar de question is nog wel, maar het leeft niet zo erg meer als toen. Zeg maar.
1: Niet zoals toen, nou toen was het altijd...
2: af en toe hebben ze, in de winter hebben ze nog wel eens een... Een avondfoute party of een dingetje of zo, maar voor de rest is het eigenlijk niet veel meer.
1: En de toekomst is ook niet veel meer? De
2: toekomst is dicht.
1: Is die dicht nu?
2: Ja. Het wordt allemaal wat minder allemaal de natte horeca. Dat zie je overal wel.
1: Ja.
2: Dat cafés, het wordt allemaal duurder en jeugd kunnen niet meer betalen.
1: En wat doen ze nu dan met de toekomst, met die discotheek?
2: Ja, hij is nou gewoon dicht.
1: Nou, zonde eigenlijk, hè?
2: Dus, ja, hij staat te koop.
1: Dan staat te koop ook nog, dus. Goed. Je hebt ook een eigen programma, zei je net, op donderdagavond.
2: Ja.
1: Wat is dat van het programma zelf dan, wat je presenteert?
2: Ja, dat is gewoon, gewoon een normaal programma, gewoon van alles wat, weet je.
1: Ook zoals je draait waar je muziek waar je zelf lekker vindt en zo. Dus,
2: Ja, een beetje voor de luisteraars. En, gewoon een lekker van alles wat programma. Een beetje wat nieuws en dingetjes en muziek. Zoals wij altijd. Wat liefst doen eigenlijk.
1: lekker plaatjes draaien en zo.
2: Ja.
1: Wat is jouw... ik zie last dat je ook nog wel veel met blues gedaan hebt. Wat is verder je favoriete genre eigenlijk? Of maar heb je daar ook...
2: Ik ben natuurlijk zelf gek van de Rolling Stones. Ik ben natuurlijk al een aantal keren bij de Stones geweest. Of de rest, mijn muzieksmaak is gewoon heel breed.
1: Ja.
2: Ik vind, weet je, in elke emotie heb je weer andere muziek waar je bent voor. Ik moet aankomende zaterdag moet ik dan weer op Zompop draaien. Dat is een silent disco. Dan is het gewoon weer voor feestmuziek.
1: Mm-hmm.
2: Het is gewoon zodat je dat het opzweekt. Ja, dat is
1: ook
2: heel leuk om te doen.
1: Ja, zeker leuk om te doen.
2: Een evenement draaien.
1: Ja, dat is zeker mooi. Hey, Zompop is sowieso leuk. Dus ik weet nog dat we vroeger, dat was in Den Hoorn, die boerderij waar we waren. Hoe heet die? Dat ding daar zo, waar vroeger altijd die bandjes kwamen en zo.
2: Ja, dat was wel bij Den Burg, was Sarasani.
1: Daar
2: hebben we de Golden Earrings nog opgetreden.
1: Daar hebben we de Golden Earrings. Ja, Cube in the Blizzard. Ja, hebben we nog gezien toen. Dus... die leeftijd. Ja, dat was toen leuk en zo. Dus,
2: ja, dat is voor mijn tijd.
1: Dus, ja.
2: Ze hebben wel een tijdje, ze hebben wel misschien een reunie gehad.
1: Ja,
2: toen waren er wel weer veel bandjes. Erwin Nijhoff was er toen.
1: Mm.
2: Heb ik met Gwijn Jans heb ik nog een keer een interview mee gedaan.
1: Ja.
2: Jan Akkerman was toen, dat was toch wel leuk.
1: Dat is leuk, dat is goed. Hé, ik ben in augustus ben ik op dat mooie eiland van je weer. Ik denk dan spreken we elkaar vast nog wel een keer. Gaan we ik een colaatje, misschien jij een pultje drinken. Dus een schuimkop.
2: Ja, om even kijken, want ik ben ook nog
1: op
2: vakantie in augustus.
1: Dus we zien we wel. Dus. Hé, je zei een LP, de Rolling Stones. Ja, ik kon de LP niet vinden, want het is een collectors item met die rits. Die heb ik ooit eens van mijn broer stiekem uit de kast gebracht. En die staat bij mij thuis. Die kon ik niet zo 1, 2, 3 vinden. 1971, dat is een hele tijd geleden. En toch denk je, nou, dat is een hele mooie LP.
2: Sticky Fingers, ja.
1: Ja, dus... En dan deze. Ja. En je zegt, nou, we vinden ze allebei mooi. Heeft je vriendin dezelfde smaak een beetje? Als...
2: Ja, maar nou, die is niet van de Stones. Maar als ze dan een Stones nummer goed vindt, dan vindt ze wel, hoort het ook wel mooi.
1: Ja.
2: Want dat het ook bij mij een beetje... Ze hebben een beetje muziek opgevonden. Ze dus deze vind ik toen wel mooi. Waar ze in het begin, nou, dat vind ik ook altijd leuk.
1: Ja.
2: Dan om die hiervoor te draaien, zeg maar.
1: Oké.
2: Okay. Ik dacht, ik ken een nieuwe wel aanvragen, maar ik dacht, nou, weet je, dat is deze klassieker.
1: Nou, dat is goed, gaan we hem draaien voor. Hey, je mag hem zelf aankondigen en dan wens ik jou, nou, misschien uit elkaar spreken. Anders sowieso een keer, volgende keer op de radio of waar ook dan. Dus,
2: Ja.
1: Goed, nou, kondig hem lekker aan op zijn tessels en dan gooi ik de Stones erin voor je.
2: Hier zijn de Stones met de Wild Horses.
1: Hey, Mike, bedankt en tot de volgende keer, hè.
2: Ik ben je daarbij, man.

0: de Russianen van LP Sticky Fingers, Wild Horses, aangekondigd door Mike Brouwer van Radio Texel. En die kent u weer van Daten op het dorp Texels. En ik denk, nou, die LP die heb ik te bezeggen, dus ik wist. En toen bleek dat een stukje tekst wat ik dan nog had opgeschreven, wel ergens op een boekje, dat het over Marianne Faithfull ging, die een beetje te veel cocaïne, brown sugar gegeten had. En die zei van, ik werd wakker. En die zei toen, Wild Horses, they drag me away. Nou, daar heeft dan Mr. Een liedje van gemaakt.
1: Ja, dus, ja blijft een prachtig nummer. Is ook wel een van mijn favorieten
0: van
1: de
0: Stones. Ja, het is een mooi Stones. Mooie Stones LP. Ik vond, net zoals Black and Blue, dat vind ik ook een wereld LP. Er zitten ook zoveel lekkere verschillende nummers in en zo. Dus, ja, en ik had de LP Babylon bij Buswa ook meenemen. Zal ik straks die meenemen of niet? Maar
1: ja, ik heb. Dit is trouwens een nieuw cd'tje.
0: Je bent druk bezig geweest.
1: Ja, nee, ik kwam op een van de internetsite bezig en die had een sale. Dus ik heb weer wat ACDC-albums erbij gepakt. Ik heb bijna heel mijn ACDC-lijstje compleet. Ik moet volgens mij nog 3 albums hebben. Ik zal alle. Nou, zijn het er? 24, 25 of zo.
0: Kijk.
1: Dus we komen wel ergens. Maar ik dacht, nou, als ik toch zo leuk bezig ben, dan neem ik ook nog even een live albumpje mee van Bob Marley en The Wailers. En dit is een live album wat werd opgenomen in Paul's Mall in Boston, Massachusetts in 1973. En dat was eigenlijk het eerste concert wat hij gaf in Amerika. Later, na dit concert, zou hij meegaan als support. Ik vond onder andere Sly and the Family Stone en Bruce Springsteen. En toen begon echt het reggae te leven. Ook in Amerika is een grote doorbraak. Dit is dus nog van voor die tijd. Nog met Peter Tosh onder andere in de band als een van de Wailers. Dit is Stir It Up. Kwam origineel uit in 67. Eerst een 6, dan een 7. Dan is het 67. En het zou later ook nog verschijnen op het album Catch Fire uit 1973. Bob Marley en The Wailers, Stir It Up.

0: Terecht applaus wel voor Bob Marley en de Wailers. Tear it up.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
3: Kijk even naar de tijd. Zo, we zijn niet later dan normaal. Ja, dan krijg je eens aan kletsen bent, hè?
4: Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt.
3: Hey, over het dikke... Ja, dan ben je al bezig met je top 3. Maar wat is je Guitar Hero eigenlijk?
4: Mijn Guitar Hero? Ja, daarvoor hoeven we niet zo heel erg ver terug in het verleden. Tenminste, voor ons doen. We gaan terug naar 2010. Want daar staat een nummer van de Klaxons staat klaar.
3: De Klaxons?
4: Zeker.
3: Tuut.
4: Ja. Ja, daarna gaan we natuurlijk snel weer door met de top 3. We hebben de ledemaat. En dit keer waren de voetjes aan de beurt.
3: Yes.
4: Iets minder keuze dan de handjes. Die was iets makkelijker. Maar ik denk toch dat ik wel 3 aardige nummers heb kunnen uitkiezen voor mijn top 3. En ik ben wel heel benieuwd wat jij allemaal nog hebt gevonden.
3: Dat kijken we wel even. Hoor.
4: Dan gaan we zo wel even kijken. Daarna gaan we door met The Original. Gaan we kijken waar Lady Gaga met Abracadabra haar inspiratie vandaan heeft gehaald. Want zo mogen we het wel noemen. Bij de First Time's Charm ook wel een hele leuke. Kijken naar de allereerste van The Black Keys. Bij de Two Hit Wonder gaan we richting Duitsland. Dab. Kijken of we die nog een tweede hit kunnen geven naast Kristallnacht. En we eindigen met nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van The Pretty Reckless. Want die hebben afgelopen weekend een nieuw album uitgebracht.
3: Zo.
4: Dus dat gaan we allemaal doen.
3: Nou, dus. Hé, ik heb... een aantal voetjes van de vloer gekregen.
4: Ja.
3: Ja. En eentje, dat is een cakeje.
4: Een cakeje?
3: Een cakeje, een fruitcakeje.
4: Nee, zeg maar niks.
3: Zeg je niks? Nou, dan gaan we daar eens even naar deze. Nu zeg je niks. Nederlandse band?
4: Nee, heb ik niet.
3: My feet won't move. Nou, die andere misschien wel. Daar heb ik het eerste uur ook al een stukje van gedraaid. Van Mr. Nile Rodgers.
4: Mr. Nile Rodgers. Die heb ik niet in mijn top 3 zitten.
3: Niet?
4: Nee.
3: Ik ken, dan heb ik de LP Songs in the Key of Life.
4: Songs in the Key of Life. Stevie Wonder heb ik ook niet in mijn top 3 zitten. Daar heb ik wel voorbij komen.
3: En dan heb ik nog mevrouw Zomer.
4: Oh, dat is mij.
3: Ja. Dat is een van de laatste LP's die ze gemaakt heeft. Zeg maar. Wat staat op nummer 4 dan?
4: Wat staat op nummer 4? Dat is wel een goeie. Dan ga ik denk toch voor Stevie Wonder.
3: Gaan we voor Stevie Wonder?
4: Ja, dat is toch een heerlijke plaats soms in The Key of Life.

0: Mr. Stevie Wonder. LP Songs in the Key of Life. Knocks my off my feet. Straks in de top 3 nog meer feet. Ben ik benieuwd wat daar op 3, 2 en 1 staat. En dan, ja, dan weten we het eigenlijk wel. Dus, hey, volgende week. Armpies.
1: Armpjes.
0: Armpjes.
1: Ja, dat is helemaal goed. Gaan we doen.
0: Brothers in Arms.
1: Bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld. Wie weet, dan hebben we het over. Hè? Dire Straits.
1: Ja, super.
0: Super. Hè? Als we beginnen. Hey, deze dame komt zo af en toe ook eens een keer voorbij. Hè?
1: Ja, klopt. Maar ja. Niet met dit album. Nee. Die heb ik ook nieuw. Ja. Ik heb hier het vierde album van Adele voor me liggen. Adele Atkins, zoals dat zo volledig heet. En dat album was 30. Kwam uit in 2021. En het nummer wat ik daarop heb klaarstaan. Dat schreef ze tezamen met Tobias Jesse Jr. Dit is To Be Loved.

0: 2021 was dat Adele met To Be Loved.
1: Op zoek naar de Sticky Fingers van de Rolling Stones kom ik deze LP tegen. Ja. Early Jimi Hendrix. Nou, ik heb hem volgens mij 1 of 2 keer gedraaid, want het is zo gloednieuw als die mag weten. Het is een 1965. We hebben gezien dat het is opgenomen in een studiootje samen met een paar vrienden.
0: Ja, het is heel lang geleden.
1: Heel lang geleden, 1965, dus samen met Curtis Knight. En de opname is niet dat je zegt van je van het, maar we gaan toch een stukje draaien van die mooie LP. Dit is I'm a Man.

0: Hij stond aan het begin van zijn roemheid. The early Jimi Hendrix. I'm a man. Geluid is ook I'm a man, hè?
1: Nogal.
0: Nogal. Maar ja, daar staat ook op de LP geschreven. Dat,
1: Het heeft dan ook wel weer wat. Dit is gewoon echt gewoon muziek.
0: Muziek, zoals het was. Goed, we hebben nog eentje te gaan. Het wordt de klok van 9 uur. En dan gaan we ermee afsluiten. Tenminste, de muziek en meer. Dan ga jij een uurtje Rikken Trokken door.
2: Dan ga ik lekker door. Ja, maar laten we nog even afsluiten met ook een heerlijk nummertje. Komt uit 1992. Tot toen kwam namelijk het album Breaking Into My Heart uit van Barbara Rudolph. En op dat plaatje staat een nummer wat origineel van de Supremes was. Kwam uit in 1966 voor het album The Supremes A Go-Go. Dit is You Can't Hurry Love van Barbara Rudolph.
0: Gaan we draaien. Rikken, zometeen veel plezier.
2: Komt helemaal goed.
0: En tot volgende week.
2: Tot volgende week. Ja, joe.
0: Doei.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocker.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
3: Dat ligt vermoedelijk in het omveld. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtszache.
2: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
4: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
2: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Het is maandagavond muziekavond met Ricket de Rocket Radio.
1: Een hele goede avond op deze maandagavond, 29 juni. Tot de klok van 10 uur mag ik uw muzikale maandagavond afsluiten. Hier bij Radio 794. Dat doen we weer met...

0: Vaste items komen allemaal voorbij en dus gaan we weer supersnel van start met de nieuwe Guitar Hero.
1: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
0: En dit keer zijn dat de Claxons met Echoes.

0: waren de Claxons met Echoes, een nummer uit 2010 van hun tweede album Surfing the Void. En sommigen zullen het misschien ook wel kennen, want het stond ook in de soundtrack van de videogame Need for Speed Hot Pursuit. En de gitaarhero die we hoorden was Simon Tyler Davis. Ja, wat hebben we nog meer in Rickert Rocket Radio zitten vanavond? Nou, zometeen gaan we verder met de nieuwe top 3. En we zijn nog steeds bij de ledematen. En dit keer waren de voetjes aan de beurt. Toen net had Gerard al een aantal hele mooie suggesties. Ik heb 3 andere nummers uitgekozen. En wat mij betreft zijn het best hele mooie pareltjes. Dus blijf daar vooral voor zitten. Daarna gaan we snel door. Net The Original gaan we kijken waar Lady Gaga inspiratie vandaan heeft gehaald voor haar nummer Abracadabra uit 2025. Daarna gaan we door met The First Time's Charm. Gaan we kijken wat de allereerste was van The Black Keys. Is ook wel echt een hele mooie. Bij de Two Hit Wonder gaan we richting Duitsland. Kijken of we DAP nog een tweede hit kunnen geven naast hun hit Kristallnacht uit 1982. En we eindigen met nieuwe muziek. Onder andere The Pretty Reckless. Die hebben een nieuw album uitgebracht. We gaan een van die nummers draaien. Maar eerst gaan we door met de nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rickert de Rocket op Radio 794.
0: Ja, dit keer waren de voetjes aan de beurt. En het allereerste nummer wat klaarstaat is een vrij recente. Kwam uit in 2023, stond op het debuutalbum Red Born Reborn van Airstrike. Dat is een Duitse band onder leiding van de Spaanse zanger Julio Mario Noriega Sanchez. Dit is On My Feet, Airstrike.

best lekker toch. Dat was Airstrike met On My Feet. Gaan we snel door met de volgende. En daarvoor gaan we naar 2017. Toen kwam het 7e album Villains uit van Queens of the Stone Age. De groep rond de zanger en gitarist Joss Homme. Nummer dat klaar staat werd geproduceerd door niemand minder dan Mark Ronson. Dit is Feet Don't Fail Me.

ook een hele lekker voor. De nummer 2 van deze week. Feet Don't Fail Me van Queens of the Stone Age. Nou, helaas niet de nummer 1 geworden. Die is overgedragen voor Chicken Food. De supergroep bestaande uit Sammy Hagar en Michael Anthony, die we allebei kennen. Van Van Halen, Joe Satriani, de gitaarhero. En Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. Zijn bundelde hun krachten en brachten in 2011 hun tweede album uit. Met een geweldige titel Chicken Food No. 3. Want dat doe je bij een tweede album. Maar daarop staat wel een heerlijk nummer. En die is de nummer 1 geworden van deze week. Dit is Big Food van Chicken Food.

0: Lekker hoor, Chicken Food met Bigfoot, de nummer 1 van deze week. Volgende week hebben we weer een nieuwe top 3. We gaan dan verder met de ledematen en dan zijn de armpjes aan de beurt. Gaan wij nu snel verder met die original.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket op Radio 794.
0: Ja, en dit keer staat er bij die original een nummer klaar van Lady Gaga, of zoals dat haar echte naam is, Stefani Joanny Angelina Germanotta. Nummer komt uit 2025, stond op het zesde album Mayhem en haalde de zevende positie in onze Nederlandse top 40. Dit is Abracadabra.

Yes, ja, die kennen we denk ik nog wel. Hè? Lady Gaga met Abracadabra uit 2025. Maar voor het origineel moeten we een klein stukje verder terug in de tijd. We moeten daarvoor naar 1981. Toen kwam het vierde album Juju uit van Siouxsie and the Banshees. En Lady Gaga gebruikte een sampletje uit het nummer wat nu klaar staat. Dit is de original Spellbound van Siouxsie and the Banshees.

0: dat was wel vrij herkenbaar, hè? Dat was Suxi en de Banshees met Spellbound, die original van Lady Gaga's Abracadabra.
1: Radio 794. Rickert the Rocket.
0: Kijk, naar de tijd zie ik dat het ongeveer 2 minuten over de klok van 9:30 is. En wij zijn toegekomen aan de First Times Charm. En dat is dit keer ook wel een hele leuke. Is namelijk van de Black Keys, duo bestaande uit Dan Auerbach en Patrick Carney. Zij brachten in 2002 hun allereerste single uit. En even later zal die eerste single ook nog verschijnen op hun debuutalbum The Big Come Up. Het is hun allereerste. Dit is Leaving Trunk van de Black Keys.

0: dat was de allereerste van de Black Keys. Leave in Trunk uit 2002.
1: Nick de Rocket Radio.
0: En voor de Two Hit Wonder gaan we dit keer richting Duitsland. Want daar komt Dab vandaan. En zij brachten in 1982 hun vierde album uit. Verdrinnen nog de Russen van de groep uit Keulen rond Wolfgang en Niedecken. Ze hadden een hele grote hit met dit nummer. Kristallnachtbab.

Ja, dat was Kristallnacht, de grote hit voor de Bab. Maar de Duitse groep heeft zeker nog wat meer muziek gemaakt. In Duitsland zijn ze ook vrij succesvol. Maar er zijn maar weinig nummers die het hier in Nederland ook goed deden van deze Duitse groep. Dus wat mij betreft mag die wel bij de Two Hit Wonder. En die tweede hit komt wat mij betreft uit 1988, stond op hun vierde album Da Capo. En dat is deze, Fortgesetzt folgt. Wat mij betreft de tweede hit voor Bab.

0: Ja, wat mij betreft de tweede hit voor Bab. Voor Setsung volgt. Kijk ik naar de tijd en dan zie ik dat ik nog eventjes tijd heb. En het is weer zover. Ja, ja, ja. Nieuwe muziek.
1: New music. By Ricket Rocket Radio.
0: En ik heb er best wel een paar die ik wil doen, dus ik ga lekker snel van start met de nieuwe van The Pretty Reckless. Ze hebben een nieuw album uitgebracht afgelopen weekend, dat heette Dear God. En dat bracht ze uit samen met deze single, dit is About You.

Ja, Taylor Momsen met Pretty Reckless About You van het nieuwe album Dear God, wat afgelopen weekend uitkwam. Gaan we snel door met de volgende en dat is een nummer van Ice Nine Kills. Ja, ze hebben een nieuw nummer uitgebracht ter ere van de game Dead by Daylight. Daarvoor verzorgden ze een nummer op de soundtrack. En als je denkt, ik vind ze hartstikke goed, ik wil ze graag nog een keertje live zien. Donderdag 25 maart 2027 komen ze in AFAS live in Amsterdam. Dit is alvast hun nieuwe plaat, Play Dead, Ice Nine Kills.

Ja, dat was de nieuws van Ice, Nine Kills, Play Dead. Gaan wij snel door met de laatste van deze avond. En dat betekent dat ik vast afscheid ga nemen van u allemaal niet getreurd. Volgende week zijn we er gewoon weer direct na muziek en meer met Gerard Bouw. Dan hebben we weer een nieuwe Rick het Rocket Radio hier op Radio 794. Voor nu laat ik u achter met de nieuwste van The U. Die gaan namelijk ook nog een nieuw album uitbrengen. Derde album, Hun, komt uit op 24 juli. En dit is één van de singles die erop staat. Dit is Grey Hun van The U. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot volgende week.

0: Rikke Dorokkert Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Annette Schuts met het NOS-journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
3: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
2: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg. En ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
2: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymphoCity.
1: Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe verse aflevering SymphoCity. We hebben een bijzondere aflevering voor de boeg. Eigenlijk een bijzonder paar afleveringen, want het is weer zover. Jullie hebben massaal jullie lijstjes ingezonden. Jullie top 10's van 2025. En die hebben wij natuurlijk bij elkaar gegooid. En daar hebben we de top 15 van 2025 uitgedestilleerd. Nou, het is, moet ik eerlijk bekennen, een ontzettend mooie lijst geworden. Ik wil jullie allemaal complimenteren met jullie smaak, want er is niets op aan te merken. Er staan veel grote namen in, ook zeker verrassingen. Dus alle reden om het de komende 2 uur lekker te luisteren naar die top 15. En uiteraard ook volgende week. Onder alle inzenders verloten we natuurlijk een cd-pakket. Blijf luisteren, we gaan dit uur sowieso een naam trekken uit alle inzendingen. Dus blijf luisteren en hoor of jij inderdaad de gelukkige bent. Dan beginnen we natuurlijk met nummer 15. En op nummer 15, misschien enigszins verrassende, relatief lage plek, is Stephen Wilson geëindigd. The Overview, zo heet het album wat hij in 2025 heeft uitgebracht. Overigens veel goede kritieken heeft gekregen. Heeft hij ook natuurlijk mee rondgetoerd, is hij ook mee in Nederland geweest. En ik denk dat het een van de weinige prog-artiesten is die een zaal als de Ziggo Dome volledig vol weet te krijgen. Dus nou, chapeau voor Stephen Wilson.

Moeilijk om daar een wat korter nummer van te pakken, want het is een, simpelweg een LP met twee kanten. Eigenlijk zoals men dat vroeger altijd deed. Nou, nemen wij maar kant 2. Die is ietsje korter dan kant 1, maar zeker niet minder fraai. Die overview van Stephen Wilson op plek 15.

Steven Wilson op plekje 15 van de SymphoCity Top 15 over 2025. Snel door naar plek 14 dan. Daar is een Noorse muzikant gekomen die we in principe kennen van de progband Wobbler. Hoog aangeschreven band, altijd goede composities. En ook voor zijn soloalbums geldt dat. Gamle Mester is in 2025 uitgekomen. Overigens niet als enige album, want ook Quattro Racconti kwam uit in dat jaar. Maar jullie hebben Gamle Mester verkozen als betere album. En die is in de SymphoCity top 15 gekomen. Op plekje 14 dus. Dit is echt een toetsenalbum. Lars-Frederik Freusli speelt eigenlijk alles zelf, behalve de basgitaar en de dwarsfluit. Hij zingt erop, hij speelt dus de toetsen. Hij is niet vies van een beetje Hammond-orgel. En hij drumt ook nog eens zelf. Met recht een multi-instrumentalist dus. We gaan twee nummers draaien. We gaan één nummer draaien. En wel een hele lekkere, lange. De Tre Gratier.

Lars-Frederik Freusli, de trekgratier van zijn album Gamle Mester, staat op plekje 14 in de SymphoCity Top 15. Mocht je nou op Andrew Latimer hebben gestemd met War Stories, dan heb ik slecht nieuws voor je. Die is namelijk net buiten de top 15 gevallen. Gebeurt natuurlijk met meer albums. Af en toe, daar zullen we er ook even eentje noemen. Mocht je in spanning zitten, dan weet je dat die misschien niet voorbij komt. Maar dat er nog steeds genoeg anders moois te horen is. Wat ik al zei, jullie hebben massaal jullie lijstjes ingezonden. En traditioneel trekken we daar altijd een naam uit. Zodat je kans maakt op het SymphoCity de top 15 CD-pakket. En dit jaar is dat niet anders. We gaan ook nu weer een naam trekken. En enig tromgeroffel is natuurlijk op zijn plaats. Tromgeroffel vooral zelf ook mee. Want de winnaar van het SymphoCity CD-pakket dit jaar is niemand minder dan Pieter Wouters. Dus Pieter Wouters, van harte gefeliciteerd. We sturen je ook nog een e-mailbericht met alle details. We zouden het ontzettend leuk vinden als je volgende week bij ons in de studio wilt komen. Om dus het CD-pakket in ontvangst te nemen. En om misschien ook een beetje te kletsen over jouw favoriete progalbums van 2025. Verder geen tijd te verliezen, want we moeten door. En wel met Mostly Autumn op nummer 13. Het album Seawater hebben ze uitgebracht. Ze hebben er altijd een beetje een hoog tempo in. Meestal elke 1 à 2 jaar komt Mostly Autumn wel met een nieuw album. Dit jaar niet anders. Seawater, dit keer ook weer neoprog van het zuiverste water. Het mag geen verrassing zijn, maar het steekt zoals altijd ook weer prima in elkaar. We draaien twee nummers van deze folkprog band. Remember All the Rain en vervolgens Future is a Child.

Mostly Autumn, Remember All the Rain en vervolgens Future is a Child van Seawater. En we gaan door met plekje nummer 12. En dat is het laatste plekje van de SymphoCity Top 15 dat we voor het nieuws gaan behandelen. We hebben dit uur in ieder geval op plek 15 gehad Steven Wilson met die overview. Op plekje 14 Lars Frederik Freusli met Gamle Mester. Net Mostly Autumn met Seawater. En op plekje 12 staat John Holden met The Great Divide. Deze sympathieke Britse multi-instrumentalist is in elk geval aan mijn oog voorbij gegaan. Maar gelukkig niet aan het jouwe, want anders had hij niet in die lijst gestaan. The Great Divide is zijn tweede album in 2 jaar tijd. Kortom, hij heeft heel wat creatieve ideeën. Eigenlijk worden al zijn albums behoorlijk hoog beoordeeld. Dus nou ja, misschien dat we wel kunnen zeggen dat in ieder geval aan mij een pareltje voorbij is gegaan. We gaan er lekker naar luisteren, The Great Divide. We draaien het titelnummer en daarmee gaan we ook naar het nieuws. Volgend uur zijn we er uiteraard weer. En ja, welke op plekje 11 staat, dat hoor je natuurlijk na het nieuws. Voor nu, John Holden. Tot volgend uur.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Er schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij de tweede helft van deze uitzending SymfoCity, die we besteden aan dan weer het achterste helftje van de SymfoCity top 15, oftewel de nummers 15 tot en met 8. Net heb je al de nummers 15 tot en met 12 gehoord, namelijk Steven Wilson, Lars Frederik Voisli, Mostly Autumn en als afsluiter John Holden. En nu gaan we verder met de nummers 11 tot en met 8. Op nummer 11 vinden we Lunatic Soul. Dat is natuurlijk de band van Marius Duda, het solo-project. We kennen hem van Riverside en natuurlijk van Lunatic Soul, want hij is daar ook vaak druk mee bezig. Zijn vorige album Through Shades Woods heeft ook veel stof doen opwaaien. Laat staan Under the Fragmented Sky van daarvoor. Maar zijn album uit 2025, The World Under Unsun, is ook weer de top 15 ingestemd met dank aan jou. Op plekje nummer 11 dus vinden we The World Under Unsun. En daar gaan we twee nummers van draaien. The World Under Unsun, oftewel het titelnummer en vervolgens The Prophecy.

Het is nooit ontzettend opbeurende muziek van Lunatic Soul. Marius Duda heeft dat als een solo project. En ja, meestal heeft het toch wel iets zwaarmoedigs over zich heen. Zo ook World Under Unsun. Het laatste in een cyclus van 8 albums. En die cyclus die is dan weer The Circle of Life and Death. Waarin de naamloze hoofdpersoon gevangen zit in een lus en voortdurend reist tussen leven en dood. Nou, af en toe wat meer dood dan leven, maar dat is helemaal niet erg, want een beetje melancholie, daar zijn we natuurlijk helemaal niet vies van. En jij ook niet, want anders had hij niet op plekje 11 gestaan in de SymphoCity Top 15. Ietsje hoger, op plek 10, vinden we Georg Haan, oftewel Finally George. Deze Duitser die maakt al sinds 2018 platen onder de naam Finally George. Zoekt daar ook altijd een hele schare gastmuzikanten bij. En dat is met zijn album Painter niet anders. Hij heeft daar ook weer de nodige mensen gevonden om mee samen te werken. Maar hij zelf doet altijd zowel de vocalen als de basgitaar als de gitaren en de toetsen. Oftewel eigenlijk alles wat zo'n beetje de muziek draagt. De drums die heeft hij uitbesteed en verder komt er nog een organist en nog wat solo-gitaristen voorbij. Hier en daar een viooltje. Kortom, het is best leuk aangeklede muziek. Het album Painter is best wel goed gevuld. Het heeft ruim 3 kwartier muziek en wij gaan er 2 nummers van draaien. We draaien de titeltrack Painter en vervolgens Listen van Finally George op plekje 10 in de SymphoCity Top 15.

Ik hoop dat je goed geluisterd hebt naar Finally George, want anders heb je niet gedaan wat het nummer zei. Listen, draaiden we. En daarvoor Painter van het gelijknamige album Painter, dat op plekje 10 staat in de Symfo City Top 15. Georg Haan heeft het goed gedaan en inderdaad, het is een hele fraaie plaat. Een nog iets fraaiere plaat, althans als we de positie in de top 15 mogen geloven, is de plaat van Oak, The Third Sleep. In alles eigenlijk een opvolger van The Quiet Rebellion of Compromise van 2022. Het materiaal lag eigenlijk ook al op de plank zo'n beetje bij het uitbrengen van de plaat uit 2022. Maar toch hebben ze er nog 3 jaar over gedaan. Blijkbaar moest er toch nog wel het een en ander bijgeschaafd worden. Ja, een muzikant is zelden tevreden natuurlijk. En als je dan net een album hebt uitgebracht, dan wacht je natuurlijk ook heel even om de rest van het werk wat te laten rijpen. Wat hebben ze gedaan? The Third Sleep handelt wel over dezelfde thema's en is daarmee ook niet een heel erg lichte plaat, maar wel een hele goeie. We draaien 2 nummers opnieuw van Oak, Shimmer, en vervolgens hoor je Borders op nummer 9 van de top 15.

Ja, een uitstekend album van Oak, The Third Sleep. Je hoorde Shimmer en vervolgens Borders op nummer 9 in de SymphoCity Top 15. Heet je nou Pieter Wouters en heb je een SymphoCity Top 10 lijstje ingestuurd? Dan heb ik heel erg goed nieuws. Mocht je het in het vorige uur gemist hebben, we nemen je niks kwalijk. We hebben jouw naam getrokken als winnaar van het CD-pakket. We zouden je heel graag in de uitzending willen ontvangen om je het CD-pakket te overhandigen. En natuurlijk ook om eens een beetje over Proch te praten en over wat jij zoal leuk vindt. Dus reageer vooral op de mail die we je gaan sturen en hopelijk zien we je dan in de uitzending. Wij hebben op plek 15 Steven Wilson gedraaid met The Overview. Op plek 14 stond Lars Frederik Freusli met Gamle Mester. Plek 13 was voor Mostly Autumn, Seawater. Vervolgens op 12 hoorde je John Holden met The Great Divide. Op nummer 11 Marius Duda, Lunatic Soul, The World Under Unseen. En op nummer 10, finally, George Georg Haan met A Painter. En zojuist op nummer 9 dus ook met The Third Sleep. En dan, nummertje 8 is de laatste voor dit uur SymphoCity. Volgende week doen we natuurlijk nummer 7 tot en met 1. Hopelijk ook met een gast in de studio en wel met Pieter Wouters. Wie weet. In ieder geval, voor nu, op nummer 8, Ghost of the Machine. De originaliteitsprijs gaan ze misschien niet winnen. Het is een neoprog en een beetje schaamteloos ook wel hoor, in de stijl van Marillion. Maar dat doen ze verrekte goed. En het zijn altijd albums om van te smullen. Zo ook dit album, een trechte nummer 8. Empires Must Fall kwam dit voorjaar uit en heeft lovende recensies gekregen. Veel neoprog-liefhebbers die kunnen er graag naar luisteren. Nou, en dan doen wij ze heel graag een groot plezier. Jonathan Mezag heeft de techniek gedaan, deze uitzending, en heeft dat weer voortreffelijk gedaan. Mijn naam is Timo Diedering. Volgende week zijn we er weer met de rest van de top 15. En nu gaan we genieten van het nummer After the War van Ghost of the Machine, Empires Must Fall.

gehouden in Frankrijk. Maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt...

Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de